0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij toen in zat opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fasher in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fashir in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en

0: Martin van Leij met het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven. Bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim 1 miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. En rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer, er zijn brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: Vijf uur.
1: Lorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

before. Tear my arms and let me hold you like I never did.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn 2 periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kotti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal 3 euro. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China en daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend balende reizigers rond.
2: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
3: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
4: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
5: Wordt een lange reis?
4: Ja, een paar uurtjes erbij.
1: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
6: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Bartina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
1: Koeman beleeft als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
2: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
1: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
3: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, medezorg en spullen om te kunnen overleven.
1: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer. Vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is één Vallei met het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht, die 76 Palestijnse kinderen interviewden. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
2: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je één voor één alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
1: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Keti Koti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
3: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden. Mede door dat offer dat ze hebben opgebracht. Wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven. En ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
1: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan. Door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde Box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerder over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je

0: 1 Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, 1 dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Niet van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: Het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0 overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwing in het gebied veroorzaakte toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. En het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor een kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar €300.000 af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim $100 miljard aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar

0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti-kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekeinde op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Wanneer ik wegga, kijk ik even achterom en sta ik stil bij wat er schuil gaat achter het raam bij het balkon. Alles dat mijn hart zo lief is, waar het allemaal om draait, dat mij het best

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en er is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking van slavernijverleden Kitty Kottie kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op en het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan 2 dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ja, je hoorde Neues Land van het album Willst du mit mir gehen? Dat is Duits voor Wil je met me meegaan? En dat was een studioalbum van de Duitse zangeres Nena. Het werd in 2005 uitgebracht in Duitsstalig Europa. En de zangeres werkte voor dit album opnieuw samen met haar voormalige bandgenoot Uwe Varenkrook-Petersen. Het album bestaat uit twee cd's. De rode cd werd opgenomen in een studio in Berlijn, terwijl de oranje cd werd geproduceerd tijdens jam-sessies op Mallorca. En Varenkrook-Petersen, evenals Nena Kerner, geboren in 1960, is toetsenist, producer en componist. En hij was in de jaren 80 de toetsenist van de band Nena en schreef mee aan hun wereldberoemde hit 99 Luftballons. Evenals aan die andere grote hit Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. Ja, en Nena was in Neues Land onderweg naar een nieuw land. Ze zweefde over het land, hoorde je in de tekst. Een beetje een symfonisch rockachtig nummer. Ik vind het eigenlijk een van de beste nummers van Nena uit al die jaren dat ze actief is. En onlangs behandelde mijn collega Dirk Meijer het thema Nieuw Begin met onder andere een nummer van Suzanne en Freek, getiteld Onderweg naar Later. Nu zie ik de tekst die er nog een keer twee keer ingeplakt. Oké. Vandaag zijn we dus onderweg in Link. En een dankbaar thema in de liedkunst is onderweg zijn. Maar ook in films trouwens. Road movies zijn immers nog altijd populair. En Rain Man uit eind jaren 80 was een road movie over onder meer een autistische man. Knap gespeeld door Dustin Hoffman. En je hoort nu op de achtergrond muziek van Hans Zimmer uit die film. Hans Zimmer noemen ze hem in Amerika, maar het is volgens mij een Oostenrijker. En als je onderweg gaat voor een langere roadtrip, dan past één nummer uit 1961 daar geweldig goed bij. Kom maar door, Ray Charles.

0: Stephanie Struik, die heb ik al eens eerder bij je geïntroduceerd. Ze zong eerst in het Engels onder de naam Stevie Ann. En op haar tweede album dat ze in het Nederlands opnam, getiteld Fijn Zo, staat Onderweg, dat je net hoorde. Ja, en ik had het net over Hans Zimmer, dat is geen Oostenrijker. Die is geboren in Frankfurt am Main in september 1957, een Duitse componist dus. En je kent hem misschien ook nog als toetsenist uit een van de bekendere bands uit de jaren 70-80, namelijk Buggles. En die hadden die bekende hit Video Kill. The Radio Star. En hij zat ook nog, deed samen iets met Ultravox, Warren Cann van Ultravox. Daar nam hij onder de bandnaam Helden het album Spies mee op. En daarna begon in 1988 zijn grote doorbraak in de Amerikaanse filmindustrie. En er wordt van hem gezegd dat hij de best verdienende filmcomponist aller tijden is op dit moment. Hans Zimmer dus. Maar we hadden het over onderweg zijn. En als je onderweg bent, dan kom je wel eens op een veerpont terecht. Dr. Anders P., u weet wel, Heinz Polzer, zong daar een bekend lied over. Maar veel minder bekend is zijn nummer over een bedrijfsuitje dat hij ook in 1973 opnam voor het album Zingt Allen Mee met Dr. Anders P. Het heet Een Fijne Dag. Luister maar.
1: De achtste mei, jongstleden, maakten wij een mooie tocht. Die reuze leuk verlopen is en die er

geval had zich daarvoor nog voor gedaan. Toen juffrouw de Wit haast haar tas had laten staan. En dan komt de verrassing die voor ons in

avonturen gretig toegehaapt en worden aan de lunch vereeuwigd door de fotograaf en spoedig weer op weg naar het beroemde. Maar wacht, er is iets aan de hand. De oude juffrouw Vanderbilt is waren ziek. Toen waarschuwde de chauffeur nou en zeg hem dat hij stoppen moet. Een dame is niet goed, hij wat vervelend dat gezeur nou. Wie heeft hier soms een oude

onze mooie tocht. We strijken op een hoge heuvel neer op een terras. En komt een kopje thee of koele dronk hier goed van pas. Wij hebben op dit punt een onvergetelijk gezicht. Terwijl van hier de grens van Duitsland in de verte ligt. Natuurlijk worden wij hier fotografisch vastgelegd. Hij doet het reuze handig, dat mag ook wel eens gezegd. In snelle vaart gaat het dan huis toe door ons mooie land. En

Ja, The Wiz. Dat was een spetterende, maar ook dromerige en soms hallucinerende feel-good film. En in feite een Motown remake van de klassieker The Wizard of Oz. Maar dan met onder meer Michael Jackson en Diana Ross op muziek van Charlie Smalls. The Wiz uit 1978 is inmiddels een cultfilm geworden. De musicalversie is op dit moment weer in de Nederlandse theaters te zien. En de bekende afgeleide productie Wicked heeft na het theater ook in een tweeluik het witte doek bereikt. En je hoorde net deel 2 van Ease On Down The Road uit de soundtrack van The Wiz. Er zijn 3 versies van dit nummer, 1, 2 en 3 uiteraard. Dit is de middelste, waarbij de gele bakstenenweg de leidraad vormde door de film, door het verhaal, kortom door alles van The Wiz. De helden uit de film waren onderweg naar de tovenaar van Oz. Oz, gespeeld door komiek Richard Pryor. En heb je deze film niet gezien, ik heb het wel eens vaak gezegd, dan heb je echt iets gemist. Dan heel wat anders. Onderweg is een nummer van de Nederlandse popgroep Abel. En die komen uit het dorp Effen bij Breda. Het is de tweede single van het later uitgebrachte album De Stilte Voorbij. Het nummer werd geschreven door Joris Rasenberg, de zanger van de groep. En in januari 2000 werd het nummer op single uitgebracht. Een deel van de muziektekst, die je dus zo direct gaat horen, is aangebracht op de pilaren aan de westkant van de bushalte in het nieuwe station van Breda. Je hoort nu Onderweg. Hier is Abel.

Wie kent de weg? Dat vraagt Axel Red zich af in dit nummer uit 1996. Fabienne de Mal, dat is haar echte naam. En ze werd geboren in 1968. Is een Belgische zangeres die ook in Frankrijk populariteit geniet. Ze zingt onder andere in het Frans, Engels, Spaans en Nederlands. En Axel Red behoort tot de best verkopende Belgische muziekartiesten. Al is ze in ons land niet zo bekend. En dit nummer Qui connaît la route? Wie kent de weg? Uit 1996 staat op haar album A Tâtons. En dan nu Calle Moraeus. Hij is een Zweedse muzikant, acteur, componist en televisiepresentator. En incidenteel zingt hij ook. En hij is geboren in het midden-Zweedse plaatsje Mora. Zijn Latijnse achternaam Moraeus betekent ook van Mora. En hij is lid van de folkband Orsa Speelman en van Benny Anderssons Orkester, opgericht door ABBA-lid Benny Andersson. Naast talloze opnames met deze bands heeft hij ook een paar soloalbums uitgebracht, waaronder Kom maar hem, oftewel Kom thuis, uit 2013. En daarop staat deze classic van Chuck Berry, Calle Moraeus.

0: Interessant gegeven is dat de Amerikanen tegenwoordig niet meer over route hebben, maar over route. Terwijl de Britse Engelsen het wel over route hebben en wij in Nederland dus ook. Maar ze zingen het altijd en ze zeggen ook altijd nog wel Route 66 en niet Route 66. Ik zeg altijd maar taalverandering is het overnemen van mekaars fouten en dat dat dan inslijt en dat dat dan een gewoonte wordt. Zo wordt iemand tegenwoordig ook voor de rechter gesleept in plaats van gedaagd. Dat is ook zoiets dan een beetje popietaal van maken. Mooi beeld. En uiteindelijk, je ziet iemand bij de haren naar de rechtbank worden gesleept. En uiteindelijk wordt dat dan de gangbare taal. En dan zie je het zelfs in gerenommeerde dagbladen als term worden gebruikt. Ik dwaal af. Vesoul van singer-songwriter Jacques Brel is een single van zijn album Jarive uit 1968. Een van de grootste internationale hits uit zijn carrière en van de Franse muziek. Het lied is meer dan 150 keer gecoverd en opgenomen in zo'n 15 talen door nationaal en internationaal bekende artiesten. En het is een verwijzing in talloze literaire, muzikale en filmische werken. Jacques Brel verbleef in 1960 in de Franse stad Vesoul. Na de avond te hebben doorgebracht met hotelgasten, het personeel en hoteleigenaren, beloofde hij ooit een lied over Vesoul te schrijven. Dat kwam er pas van nadat hij jaren later een tweede keer in de stad verbleef. In een ander hotel overigens. Brel schreef en componeerde Vesoul tussen 1967 en 68 met 5 coupletten en 3 refreinen op melodieën van volksmuziek, musettenwals en accordeon. De versen worden in crescendo, dus stijgend qua volume, gezongen met een geleidelijke toename in stemvolume en aan het eind van elk vers dat zeer snel eindigt. En in deze kofferbak hier in Link over onderweg hoor je één van de covers ook van Jenny Arian en Lucretia van der Vloot. Zij bezingen het lot van rondreizende artiesten die langzamerhand niet meer weten in welke stad ze zijn. Een tekst van taalkunstenaar Ivo de Wijs. Maar eerst hoor je het origineel van Jacques Brel uit 1968 en de cover is uit 1997 van een programma van Jenny Arian en Lucretia van der Vloot, waarmee ze langs de theaters trokken met heel veel liedjes, vertalingen, nieuwe liedjes. Echt een heel mooi programma was dat. En Vesoul werd zo Delfzijl. Jacques Brel eerst.
1: T'as voulu voir Vierzon, y en a vu Vierzon.

Amstel naar Grols, van Peking naar Bolsward, van hier tot Gunder, van Fort naar Peugeot, van A naar B, van 9 tot 5.

van wijntje naar treintje, van vrede naar oorlog, van zoet naar zuur, van de kerst naar nieuwjaar, van de soep naar het toetje, van het nieuws naar de quiz.

nog duur. Van bloesem naar oogst, van sperma tot kindje, van vader naar opa, van de wieg tot het graf, van pil naar pil, van bladzij naar bladzij, van spui naar koolsingel, nog steeds niet langsaf. Van stof tot stof, van Christus tot Bhagwan, van groen naar oranje, van rooms naar rood, van Adam tot nu, van Venus naar Pluto,

live opname van Frans Halsema, minder bekend nummer Altijd Onderweg. En wij zijn ook nog steeds onderweg in dit uur Link hier op Eén Vallei. Dat is het thema vandaag op zaterdag 17 januari. Dit programma is na de live uitzending nog 10 weken lang terug te horen op eenvallei.nl. Ga dan naar Radio Gemist of ga naar de pagina van Link en dan vind je de datum van vandaag. En dan kun je dat nog een keer terug horen. En dat geldt trouwens voor al onze programma's die we hier maken. Die zijn 10 weken lang nog terug te luisteren via onze website. Ja, onderweg waren ook de kinderen en een paar volwassenen uit Hamelen nadat ze door een verongelijkte rattenvanger waren weggeblazen uit het stadje in Neder-Saxen. Met onder meer Rob de Nijs, Ida Bons, Loekie Knol en Martin Broosjes en Ab Hofstee en talloze bekende gastacteurs. In 45 afleveringen, verdeeld over 5 seizoenen, probeerden ze in de KRO-televisieserie De Weg naar Hamelen terug te vinden. De muziek was van Joop Stokkermans en de teksten waren van de in augustus 2025 overleden Harry Gele. Veel beeldmateriaal was destijds uit kostenoverwegingen ooit gewist, maar inmiddels zijn alle afleveringen teruggevonden in het privéarchief van Gele, die een vroege eigenaar was van een videorecorder. Aanvankelijk zwart-wit, later ook een kleurenrecorder. En in 2018 zijn alle 150 liedjes op een 6 cd-box verschenen. Maar het bekendste is natuurlijk de tune. Detail daarvan, de serie en het lied heten Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Maar de tekst van het lied heeft het over ons.

0: Laten we elkaar bij de hand nemen op weg. Laten we onze bestemmingen kiezen zonder enige twijfel. Ik heb vertrouwen en het is niets, gewoon een kwestie van luisteren. En dat zong de inmiddels 45-jarige Franse zangeres Zaz, artiestennaam van Isabelle Geoffroy, in een poëtische tekst van Mahmoud Tete Niang uit 2010.
1: Weet je een leuke link voor volgende week die aansluit op het programma van deze week? Mail dan naar link@omroep1.nl.
0: Ja, nu vertel ik je iets dat je waarschijnlijk niet wist. Sade is een band. Oké, een band rond de zangeres met dezelfde naam, maar toch een band. Sade is een nog steeds actieve Britse popgroep rond zangeres Sade, opgericht in Londen in 1982. De muziek van de band bevat elementen van soul, quiet storm, smooth jazz en sophistipop. De groep heeft meer dan 75 miljoen platen verkocht. En de in Nigeria geboren zangeres, ze was gisteren jarig trouwens en inmiddels 67 jaar oud, heeft als volledige naam Helen Fola Sade Adu. Vandaag geen Smooth Operator of Sweetest Taboo, maar een nummer uit 2010. Long Hard Road.

Dat was dus de band Sade, een opname uit 2010. Van zijn album On The Move uit 1986 hoor je het titelnummer. Gecomponeerd, gearrangeerd en gedirigeerd door de in 1998 op 46-jarige leeftijd overleden Rogier van Otterlo. Ja, en we waren ditmaal een uur lang onderweg in Link. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende Link.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Eveline Krijger.
1: Ja, welkom in de uitzending van morgen. En als u live luistert op deze warme zaterdag, wij zitten hier lekker in de koelte, in de airco. En het gaat natuurlijk vandaag niet om mij, maar het gaat om Herman Snelder. Hij is mijn gast vandaag en de techniek wordt verzorgd door Arie Spekkelen. Ja, Herman, als we het over Herman hebben, hij is geboren in de Achterhoek in Toldijk. Hij kwam uit een katholiek gezin. En dat hield ook in dat je naar een katholieke school ging. Dus hij ging naar de basisschool 4 kilometer verderop in Achterdrempt. Hij kwam uit een gezin van 6 kinderen. Een echt ondernemersgezin. En de kinderen werden ook volop ingezet bij alle activiteiten die er gebeurden in en rondom huis. Hij is naar de HBS gegaan in Doetinchem. En daarna is hij aan de TU gaan studeren in Eindhoven. En heeft daar bedrijfskunde gedaan. Hij is in de ontwikkelingssamenwerking terechtgekomen. En hij heeft 10 jaar in Afrika gewoond. In Rwanda en Congo. Hij is bij zijn afstuderen in Sri Lanka zijn vrouw tegengekomen. Dat was een zus van een collega-student. En met haar heeft hij 3 zonen gekregen. Die zijn geboren in 84, 86 en 88. Hij is in Ede bij de MDF terechtgekomen. En heeft de hele wereld overgereisd. En zijn vrouw Karin is helaas overleden op 70-jarige leeftijd aan kanker. Maar dat komt zeker nog terug ook in de muziek. We gaan luisteren naar de lijst van Herman. En we beginnen met de Beatles, Norwegian Woods.

0: Ja, we beginnen met de klassieker, met de Beatles, Norwegian Wood.
1: Ja, want in mijn jeugd was het eigenlijk Stones of Beatles.
0: En het was Beatles?
1: Nou, de Beatles gaven wel... Ja, die vond ik het meest indrukwekkend, omdat ze toch veel speelser... ik vond ze veel speelser en muzikaler dan de Stones. Ik was ook wel voor de Stones hoor, maar toch de eerste favoriet, de Beatles.
0: Ja, en dan specifiek ook dit nummer?
1: Nee, ik had eigenlijk vond alle Beatles nummers goed. Ik weet nog dat ik bij mijn vader van die kleine campingflesjes aan het vullen was. En dat toen het Beatles nummer, je had zo'n radiootje bij je, hè? All You Need Is Love.
0: Ja.
1: En dat vond ik ook zo'n geweldig nummer. Maar ja, de Beatles hadden allemaal verschrikkelijk mooie nummers. En deze vond ik mooi omdat ik dacht dat die van George Harrison was. Maar dat is niet zo. Het is gewoon weer van Lennon en McCartney. Maar George Harrison speelt de sitar.
0: Ja.
1: En dat hoor je dus ook heel goed in het nummer.
0: Ja, als je erop, zeker als je er even op let, dan denk je, oh ja. En anders dan luister je er misschien gewoon overheen. Maar je zei dus, ik heb een inleiding gezegd van ja, ondernemersgezin. Wat werd er zo al ondernomen thuis?
1: Nou, van alles. Mijn vader was echt een typische ondernemer. Dus die begon als installateur, gas, water, elektra. Hè, bij in huizen en stallen en schuren allerlei elektriciteit en gas aanleggen. En waterleidingen. Maar later werd een benzinestation geopend, een BP tankstation. Waar ik al heel vroeg mocht tanken. En voor je kreeg, een dubbeltje. Cent, 10 cent. Prachtig. En hoofddepot van flessengas, benengas, goedgas. Dat zeiden ze dus. Hè? En daarvoor mochten wij, zodra we het rijbewijs hadden, de hele Achterhoek doorchezen als boeren weer eens vergeten waren om op tijd gas te bestellen. Net de reguliere bestelling. Dan moesten wij zaterdagavond of zondag toch gewoon dat gas bestellen, want de klant gaat voor.
0: Ja, dus dan mochten jullie de hort op om het af te leveren.
1: Ja.
0: Ja. En als ik jou zo zie kijken, en volgens mij heb je wel een fijne jeugd gehad.
1: Prima.
0: Ja,
1: ja. Ik ben heel, heel tevreden, omdat je ja, in zo'n gezin... Wij kregen gewoon de ruimte. De ruimte om dingen te doen. En we werden niet geknecht, zeg maar. We werkten wel in het bedrijf, omdat we dat leuk vonden en ermee iets mee verdienden. Maar de familie was verder ook liberaal. En mijn vader en moeder waren gewoon, ja, stonden open voor de omgeving... school, alles was... voor mij was het ruimte.
0: Ja.
1: En dat vond ik prima.
0: En dat gold ook voor je broers en zussen?
1: Nou, dat denk ik niet. Iedereen kijkt anders, maar ik ben de middelste. Het is volgens mij altijd een prachtige plek om te zijn. Want de oudste twee die hebben toch meer meegekregen van wat er gebeurde in het gezin, wat niet zo leuk was. Maar ik fietste daar op de een of andere manier altijd een beetje langsheen. Misschien is dat ook wel een karakter.
0: Ja, ik zou je instelling, denk ik.
1: Ja,
0: ook wel.
1: Dat zou best kunnen hoor.
0: Ah, ja.
1: Maar daarmee heb ik wel een prima jeugd gehad. En mijn jongere zus en broertjes ook. Ja.
0: Ja. En normaal kon natuurlijk denk ik dan niet ontbreken op je lijstje als je uit Achterhoek komt.
1: Precies.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus we gaan, wil je nog wat iets toelichten? Of is
1: over
0: het
1: normaal?
0: Dit, ja, of is dit gewoon genoeg?
1: Ja, nee, dat is wel, het hoort er wel bij hoor. Want ik vond normaal, ik was in 1977... in Lochem op de berg. En daar was een openluchtconcert. En daar was normaal. En we gingen daar met de fiets naartoe. Vanuit Drempt. Een kleine 30 kilometer. En toen was het eerst dat ik ermee te maken kreeg. Ik vond het fantastisch. Ook al omdat ze braken met het idee van dat in de Achterhoek alleen maar domme boeren woonden. Dit waren intelligente boeren die muziek maakten. Die toch Nederland veroverden. En vond ik heel erg prachtig.
0: We gaan luisteren naar Normaal met Oerend Hart en aansluitend draaien we Iron Butterfly in Agada Davida. Jeetje.

0: Ja, ik zal de titel nou wel goed uitspreken. In Agarra da Vida. Ja, 17 minuten duurt dit nummer. Dan waren we al op een kwart van het programma. Dus dat hebben we niet gedaan. We hebben hem flink ingekort. Ja, waarom op je lijst, Herman?
1: Ja, weet je dat in Agarra da Vida eigenlijk betekent in the Garden of Eden?
0: Nou,
1: in
0: de tuin.
1: In the Garden of Eden, zouden we zeggen. Maar waarom? Ja, ik ging over van de Beatles naar toch wat meer muziek die iets wilder, iets meer buitengewoon was. En op In Agarra da Vida kon je 17 minuten lang dansen als je wilde. Moest je wel wat creativiteit tentoonstellen. Maar ik vond het heerlijk om alleen te dansen. En ik herinner me nog dat het nummer gedraaid werd in een hele kleine kroeg. Die hadden we zelf gemaakt eigenlijk in Achterdrempt bij de familie Koenders. Waar we in zo'n zwart hol hadden waar we muziek draaiden. En op deze muziek dansten. Ik vond het een heerlijk nummer. En vooral technisch gezien, al die instrumenten die krijgen hun eigen plek. Heel mooi.
0: Ja, we begonnen net aan een andere solo en toen moesten we hem afkappen. Maar er zit ook nog een drumsolo in. En waar was jij dan een van de weinige jongens die danste? Of was het... ik probeer me daar een beeld van te maken.
1: Nou, ik had ook wel een paar neven. Met name Theo Kemperman, die kon er ook heel wat van. Er was een van de neven uit een familie van 18. En daar hadden we het altijd heel goed mee. We deden van alles. Voetballen, uitgaan, drinken, maar ook dansen.
0: Ja.
1: En ik weet eigenlijk niet meer of wij als jongens de enige waren. Ja. Blijkbaar is dat niet zo binnengekomen.
0: Vraag het nog eens na.
1: Ja.
0: komt er van alles boven met zo'n muzieklijst. Led Zeppelin is de volgende op je lijst. Stairway to Heaven, hele bekende.
1: Hele bekende, hè? Want kijk, mijn broer en ik, Toon en ik, die gingen uit. En we hadden een hele grote stereo-installatie op de kamer staan. En als we weer te laat thuis kwamen, 2 uur, 3 uur 's nachts, dan zetten we wel eens Led Zeppelin op, ruige muziek. En dan kwam mijn moeder naar beneden en zei, jongens, kan het niet wat zachter? En dan ging dat ding uit. Maar de volgende morgen om 8 uur stond zij de stofzuiger in de slaapkamer.
0: Ja, ja. Zij nam raak.
1: Ze nam raak, ja.
0: Ja. Led Zeppelin en aansluitend Pink Floyd met Another Brick in the Wall.

Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Maar ik was wel heel erg van Pink Floyd. Vanwege ja, het bijzondere van die muziek. En ik heb deze gekozen, Brick of the Wall, omdat het een aanklacht is tegen, ja, tegen onderwijs wat mensen klein maakt. Het is wel met name omdat, Roger Waters, denk ik, zelf op de kostschool zat in Engeland. Dus in Nederland was het nooit zo erg. Maar daar werd je gewoon klein gehouden en klein gemaakt. Je bent maar een steen in die hele grote muur. Daar was het een aanklacht tegen. En ik vond dat toen, ik heb dat allemaal niet zo gelukkig meegemaakt. Maar onderwijs moet juist mogelijkheden bieden. En zoveel mogelijk creativiteit van kinderen en zelfs later gewoon het hele brede. En daar was ik altijd wel voor. Dus Breaking the Wall was wel een soort aanklacht tegen dat kleine systeempje. Dat is een van de redenen. Maar zoals ik gezegd, Atom Heart Mother of Emily of prachtige nummers van Pink Floyd. Ik kan ze allemaal nog, ik hoor ze zo in mijn hoofd.
1: En je draait ze nog steeds?
0: Ja, ja nu via Spotify.
1: Ja. Ja, we gaan over naar heel iets anders, naar Nederlandstalig. Chef van Uitsel, ik weet wel mijn lief. Ja, heel iets anders.
0: Ja, weet je, ik ontmoette mijn vrouw Karin in 76 in Sri Lanka, zoals je al zei.
1: Ja.
0: En die kwam naar Eindhoven, waar ik studeerde, op een gegeven moment in 77... En wij in Eindhoven waren wel erg georiënteerd op de Vlaamse muziek. En onder andere Jeff van Uitsel, maar ook nog vele anderen. En dit nummer geeft eigenlijk weer waar wij in die tijd toch een beetje mee worstelden, allebei. Het klopt niet textueel, maar het geheel geeft wel heel goed weer waar wij in die eerste jaren toch wel tegenaan liepen. Een keurig opgevoed meisje uit het Haarlem met een achterhoeker in Eindhoven. Dat is niet eenvoudig.
1: Dat was niet zo compatibel op het eerste.
0: En zij werkte en ik studeerde. Dus je kunt je nagaan. Ja.
1: Ja, en dan gaan we aansluitend draaien we heel wat anders. Dan gaan we al naar jouw leven in Afrika. Ismael Leu, spreek het dan goed
0: Ismael
1: uit?
0: Ismael Leu, ja.
1: Jammer Afrika. Maar we gaan eerst naar Ik weet wel, mijn lief.

een andere man. Je zocht een veilig nest, een veilig onderkomen, een troost voor je zorgen, een sterke hand. O, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. De rust die je bood, die leek me zo vreemd. Ik was niet gewoon met een ander te delen. Ik had al te lang met mijn eigen geleefd. En dan liep ik van je weg

Ik weet wel, mijn lief, er zijn van die dagen waarop ik de weg naar je warmte niet vind. Maar je laat me begaan, je hoeft niks meer te vragen. Je weet dat ik toch ooit dat pad terugvind, ook al liep ik van je weg.

0: Ja, we zitten in Afrikaanse sferen en daar blijven we ook nog even. Ja, hoe kwam jij zo in Afrika terecht?
1: Nou, ik wilde eigenlijk toen ik het tweede jaar van de Technische Universiteit, toen ik daar studeerde, was ik erg geïnteresseerd in ontwikkelingssamenwerking. Heb ik eerst naar een stage gelopen in Tanzania en Kenia. Eigenlijk fantastische 7 weken rondtrekken en aan allerlei projecten toe. Sri Lanka geweest voor het afstuderen. En dus was het logisch dat ik in een goede wil naar het afstuderen naar werk zocht in het buitenland en met name in Afrika. En ik kon via een Belgische organisatie naar Congo. En ja, wat is nog spannender dan naar Congo gaan? Het Frans spreken onder andere. En in dat immense land, wat toen nog Zaïre heette, van Mobutu. Daar mocht ik mijn eerste 5 jaar doorbrengen als projectleider van een groot plattelandsontwikkelingsproject. Vandaar de Afrikaanse muziek. Het is geen Keniaanse muziek die je hoort van Senegal, maar van Senegal. Dat ligt iets beter in het gehoor dan op zich schitterende dansmuziek van Congo. Maar daarom heb ik gekozen voor Ismaël Lo. En over Afrika in vrede en dat.
0: Ja. Die wens. En het volgende nummer, Cesaria Evora met Solle.
1: Ja, ook eigenlijk is dat heel recent. Kaapverdië trouwens, 500.000 inwoners en door naar de tweede ronde van de wereldkampioenschappen. Niet slecht zou ik zeggen voor zo'n land. Maar die heb ik later ontdekt natuurlijk, niet toen. En ik vind de Cesaria Evora, vorig jaar zijn we op vakantie geweest, mijn vriendin en ik. En alles ademt Cesaria Evora. En Soldade is dus ook het lied van Kaapverdië. Al die mensen die vertrekken uit Kaapverdië, die ergens anders in de wereld hun brood moeten verdienen. Onder andere Rotterdam, maar ook Amerika, overal. En die Soldade is een soort van emotie, hè, van weemoed. Je bent weg, we missen je. Het is een mooi nummer. Het past heel goed bij het land. Cesaria Evora is daar de heldin. Eigen museumpje zijn we ook nog geweest. En volgens mij reflecteert het heel goed de sfeer van het land. Rustig aan, jongens. Geen stress.
0: We gaan luisteren en aansluitend draaien we Jentel en de Boer. Het is begonnen. Iets heel anders.

0: Ja, Gentle and the Boer. Het is begonnen en het nummer was aan het kantelen. Het begint zo positief en daarna is het toch wel, hebben ze zo hun bedenkingen bij deze man.
1: Ja, maar ze willen hem niet kwijt hoor. En ik heb hiervoor gekozen. Eigenlijk, de meeste muziek is een weerspiegeling van mijn leven. Deze niet, vind ik hartstikke leuk. Omdat het een opvolger is van Jenny Arian. Van hij mag wel gaan. Bedoel, het is niks die man. En zij, Gentle and the Boer, nemen dat over. Want die man is naar hun gegaan.
0: Ja.
1: En eigenlijk blijft ze wel trouw hoor. Ondanks het feit dat die roos heeft en een beetje ruikt en een beetje slap is.
0: Ja.
1: Dus het is gewoon een grappig nummer.
0: Ja, dat nummer van Jenny Arian is heel bekend. Je mag hem hebben, is dat nummer volgens mij. Ja.
1: Ja.
0: En ze hebben hem nu, maar hebben wel ook een beetje hun twijfels. Maar ze blijven er wel mee. Het is een grappig nummer. We gaan naar heel iets anders. Naar Rammstein, Zeit. En ook de reden waarom je deze op de lijst hebt.
1: Ja, ik heb 3 zonen. Wij vonden Karin en de jongens vonden Rammstein altijd goed. Heel bizar, want het is ruige muziek. Maar met name Zeit hebben we gekozen omdat Karin en ik, toen Karin ziek was. En we wisten dat ze ging sterven. Toen hebben we Rammstein Zeit gekozen. Omdat het een prachtig nummer is over de tijd. Tijd blijft stilstaan. Maar de tijd blijft niet stilstaan. Het gaat gewoon door. En dat vonden we allebei heel inspirerend en bijzonder om te draaien. Dat hebben we ook gedaan, ondanks dat heel veel mensen zeiden, hoe is mogelijk, zegt Zeit. Je moet toch iets klassieks draaien? Hebben we niet gedaan. Dit dus, Zeit.
0: We gaan luisteren naar Zeit.

0: Ja, van Rammstein gingen we naar Henry Purcell. En dat zijn niet nou je persoonlijke favorieten of de top drie. Maar wel waar we op dit moment in je leven bij aangekomen zijn.
1: Ja, de keuze voor Zeit heb ik denk net al een beetje verteld. Maar ook Dido's Lament is waar twee nummers die we draaiden bij het afscheid van mijn vrouw. En deze is een prachtig verhaal over een vrouw, Dido, in Cartagena, die haar geliefde vaarwel moet zeggen, omdat hij moet strijden, een Trojaanse strijder. En dan, ja, dat kan ze niet tegen, dus ze werpt zichzelf op de houtstapel en laat zich verbranden, maar zegt wel tegen hem, remember me. Prachtig nummer,
0: ja.
1: Om mee te eindigen.
0: Ja. Maar toch niet helemaal aan het eind van van je programma, want we krijgen nog Benny Rivers met Step by Step in Time.
1: Ja, want het leven gaat verder, hè? Dat is belangrijk om dat te realiseren. En een van mijn vrienden, ik ben lid van een vriendenclub die het Herenleed, 10 mannen. En de twee sturen regelmatig muziek. En dit was de muziek die een van hen onlangs stuurde. En ik dacht, dat past precies bij deze fase. In ieder geval in mijn leven en ook in het leven van al die vrienden. Vandaar Benny Rivers, Step by Step in Time.
0: Ja, want het leven gaat verder. Je hebt nu weer een vriendin waar je leuke dingen mee doet.
1: Ja, zo is het.
0: Ja.
1: En die mogelijkheid om het leven gewoon goed te leven, die heb ik gekregen. Zeker ook omdat ik heel goed afscheid heb genomen.
0: Ja.
1: Daarom.
0: Herma Snelde, ja, bedankt voor deze lijst. We gaan luisteren naar Benny Rivers, Step by Step in Time.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
2: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
3: Mevrouw Keijzer.
4: Nou, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord of ze vergeet hem.
3: U kunt gewoon de vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
1: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jasper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: Goedenavond, mijn naam is Angelina en het komende uur nemen wij je mee op een muzikale reis. Langs verrassende verhalen en verborgen talenten, want er zit ook weer een oude vertrouwde terug achter de microfoon.
1: Ja, en dat ben ik, Sylvia. Ik ben weer blij dat ik weer een keertje mag aanschuiven voor een wel heel bijzondere aflevering.
0: Ja, en wat voor een keer? Vertel jij het? De laatste.
1: De laatste keer. Ja, het wordt heel bijzonder.
0: Ja.
1: We blikken terug op 3 jaar latent talent. Dus zet je radio iets harder, leun achterover en zing lekker mee. Wat en laat je geleerd. Verrassen.
0: Ja, wat jong geleerd is hard gedaan. En wat voor een knaller we mee beginnen? Die ken je misschien wel.

0: Nou, hoe kon je nou feestelijker beginnen dan met La Festa van Luna? Het nummer waarmee we op 6 september 2023 Latent Talent openden. La Festa, een feestje, een eerste uitzending en de eerste keer jong talent een stem geven op de radio. Nu zou ik liegen als ik zeg dat dit de laatste keer is, want we staan nog maar aan het begin. Zie het als een soort ladder waarbij je aankomt bij de laatste treden. Maar je gaat verder, het stopt namelijk niet altijd bij het einde.
1: Nou, in deze uitzending blikken we terug op 3 jaar Latent Talent. En we zitten weer een keer samen, Angelina. Wat
0: we
1: leuk.
0: We zitten weer een keer samen, inderdaad. We zijn samen begonnen, dus we gaan ook samen eindigen. Klinkt zo raar, maar een laatste uitzending maken van Latent Talent.
1: Ja, en jij zit inmiddels achter de techniek. En ik zit weer op mijn oude, vertrouwde plaatsje.
0: Hoe voelt het dan om met de andere technicus te staan hier? Vertrouwd of denk je, breng Marcel en Peter maar terug?
1: Nou, ik vond het altijd heel leuk en gezellig met ze. Het hele team, maar, met Harry ook. Maar ik vind het zo knap dat jij je zo opgeschoold hebt. Zo heet dat dan, hè? Als je weer wat extra's
0: hebt. Hooggeleerd?
1: Een extra vaardigheid geleerd hebt. En wat voor vaardigheid? Als je al die knopjes ziet hier in de studio. Ik zou niet weten waar het voor is.
0: Zal ik ze even tellen?
1: Nou, het 1, zijn
0: 2, 3,
1: 10-tallen.
0: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En dan hebben we het over de schuif.
1: Ja. Nou, dus ik vind het echt ontzettend knap. En ik vind het ook weer leuk om terug te zijn.
0: Want het is inmiddels bijna 3 jaar geleden dat Latent Talent de eerste uitzending maakte. Herinner je nog wat over de voorbereidingen?
1: Ik weet het heel erg goed. Wij hadden begin juli een gesprek met Martin gehad. En we waren aangenomen. We waren echt mega zenuwachtig voor dat gesprek. Want we wilden dit zo graag. Dit was onze droom om dit te doen. De droom is ook uitgekomen. En ik heb die eerste uitzending zo goed voorbereid. Ik heb me wel 25 keer geoefend. Heel veel overleg gehad met de collega's. Met Harry, waarvoor dank ook. Van zou ik het zo doen of zo? Of wat
0: zo.
1: Vind je ervan? Of hoe kan ik het beste doen eigenlijk? Ook heel veel geluisterd naar andere DJ's. Naar Bart Arends is bijvoorbeeld een voorbeeld. Jan-Willem Roodbeen.
0: Niet Emily, ook vergeten. Op
1: deze zender. Emily ook, die is voor jou het grootste voorbeeld. Van hoe doen ze dat nou? Hoe kan ik het beste presenteren? Want presenteren ben ik wel gewend, maar niet op de radio. En dat is net weer een stukje anders. Dus die eerste uitzendingen heb ik zo voorbereid. Demo's gemaakt, opgenomen. Dus die zit nog helemaal in mijn hoofd eigenlijk.
0: Ik weet nog wel dat hij een keer op mijn kamer zo'n demo ging maken. Dat ik die helemaal heb geëdit en zo. Grappig. Maar in ieder geval, dit is een heel mooi voorbeeld van samenwerken. En misschien past dit nummer er wel heel goed bij. Want we're all in this together.

0: Je hoorde de Hokey Cokey en als je nu nog stil zit, dan weet ik het ook niet meer.
1: Nee, ik ook niet.
0: Mini disco is iets wat regelmatig terugkwam bij Latent Talent. We hebben best wel veel van die leuke liedjes gedraaid, die ze ook vaak in vakantieparken draaien. Wat is jouw allereerste herinnering aan mini disco, Angelina?
1: Nou, wij gingen vroeger altijd naar Bollo, om geen namen te noemen. En ik moest altijd meedoen met de minidisco, elke dag. Want ik hou sowieso heel erg van dansen. Maar minidisco is gewoon iets, dat is een stukje van mij. En vooral de Hokey Cokey vind ik dan een heel leuk nummer, nog steeds hoor. Want we zijn losgegaan hier in de studio.
0: Ja, echte vakantievibes kwamen weer boven. De temperaturen zijn natuurlijk ook deze week
1: gestegen.
0: Zelfs nu vanavond is het gewoon nog lekker warm hier in de studio.
1: Ja. We zullen niet zeggen dat we 2 dagen van tevoren om 10:00 opnemen. Maar dat maakt niet uit. Daar komt toch niemand achter.
0: Maar welke mini disco hit krijg jij nog steeds meteen op je dansschoenen?
1: Ja, allemaal. Ik vind Hokey Cokey en Vliegerlied al. Wist je trouwens dat het Hokey Cokey is en niet Hokey Pokey?
0: Ja, ja, ja. Het wordt heel vaak verkeerd gezegd, hè?
1: Dat is wel grappig. Maar daarvoor hoorde je We're All In This Together uit High School Musical. Musicals hebben we ook veel behandeld. Denk aan Oliver. Dat was de tweede uitzending. High School Musical, Mamma Mia, Wicked, Musical Experts is langs geweest, Musical School Ede, Muziektheater Veenendaal en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
0: Heb jij een favoriet musical nummer dat je zo mee zou zingen?
1: Nou, ik speel nu dus Wicked. En ik vind dat sowieso een hele mooie musical. Maar ik ben ook groot ABBA-fan, dus ik hou ook van Mamma Mia. Doremi vind ik ook wel een vibe.
0: Nou,
1: en even denken,
0: heb jij,
1: ik vind You Will Be Found uit Dear Evan Hansen ook heel mooi. Maar och, ik kan niet kiezen. Even denken. Ja, Mamma Mia denk ik toch. Het is super basic, maar echt een vibe.
0: En welke musical zou je iedereen een keer willen laten zien?
1: Mamma Mia. Ja.
0: Heb je eigenlijk al gedaan, hè?
1: Ja, ik heb al gespeeld vorig jaar.
0: Ja. Yes. En ook hebben we veel voorleeswinnaars gehad. Heel veel. Ik denk dat de meeste gasten met het onderwerp voorleeswedstrijden waren. Want ieder jaar wordt de voorleeswedstrijd landelijk georganiseerd. Maar ook lokaal. En deze kinderen die kwamen dan langs. En ieder jaar maakt de Kinderen voor Kinderen ook een nummer voor de Kinderboekenweek. En dat sluit aan op onze motivatie. Want Latent Talent begon met één droom. Jong talent een stem geven. En laten schitteren op een podium. Want je kunt echt worden wat je wil.

ik zeggen moet. Als mijn nieuwe dag al ligt in het verleden en wat ik voel niet meer klopt met wat ik doe.

0: Wat een mooie stem heeft hij ook, hè?
1: Heel mooi.
0: Komt er nog iets? Nee, er komt niks meer. Jorda Jobuk met Wat Als. Hij kwam langs bij de Edense Limelight Sessions, waarvan wij Emmy, de organisator, te gast hadden. Tevens komt Joe ook uit Ede. En het is natuurlijk tijd om even terug te blikken op Latent Talent. Wat is jouw leukste of grappigste herinnering aan Latent Talent?
1: Het leukste is dat je zoveel gasten ontmoet. En ook vooral als het ook bekende gasten zijn.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld de speler uit de film Dolfje Weerwolfje. Dolfje zelf. De stand in dan, maar want er waren drie dolfjes die meespeelden. Ja, dat vind ik juist zo leuk. Die contacten met de mensen en vooral met bekende mensen. Teun Toebers hebben we ook gehad.
0: Emma Luca. Enza uit The Winner Takes It All. Nathalie Wind. Larissa Posma. We hebben zoveel mensen gehad die echt al een duidelijke keus hebben gemaakt in het leven met hun talent.
1: Ja, en dat ze dat over hun talent willen praten en dat willen delen met ons, omdat we het programma voor jullie maken, voor de jongeren. En dat we dan ook willen laten zien van je kunt worden wat je wil. Dat hebben we net ook in het liedje gehoord. Maar het is ook echt zo. Dus ja, wij willen het podium zijn voor jong talent. En dat vind ik juist zo mooi dat we dat kunnen doen.
0: Ja, mag ik ook een vraag?
1: Ik heb er ook eentje voor jou. Is er één moment geweest waarop jij dacht, dit vergeet ik nooit meer?
0: Even aan het denken. Juist zo met Emma Luca en Larissa Posma. Die uitzendingen vond ik al heel vet.
1: Ja.
0: Maar ik ben ook even aan het denken, is er nog een leuke blooper of zo? Nou, ik weet wel de allereerste uitzending.
1: Ja.
0: Toen stonden de microfoons niet aan bij de intro. En toen hebben we daarna de intro nog een keer opnieuw gedaan na het eerste nummer.
1: Ja, weet je, dan ben je toch ook zenuwachtig. Dus ieder klein dingetje, dat voelt meteen als een blunder dan.
0: Maar
1: hè?
0: Ik weet ook dat wij heel erg op ons plaatje zaten te lezen. En nu kijk ik niet eens meer naar de iPad om. Dus wat mogen
1: Nee, nou ja, en dat is gewoon een ontwikkeling die we doorgemaakt hebben. En welke uitzending bleef jou het meeste bij en waarom?
0: Dat zei ik dus eigenlijk al. Met Larissa vond ik wel echt heel erg leuk. Want zij is gewoon radio-dj. En ik zit hier ook omdat ik dat super tof vind. En dat is heel erg leuk dat je dan zo naar iemand opkijkt. En dan mag je diegene zelf vervolgens interviewen. Maar ook met Noemi, een van mijn beste vriendinnen, die is een paar keer langs geweest. Dat vond ik ook superleuk. Ik weet nog dat mijn vriendinnen van de middelbare school ook een keer zijn langs geweest toen ik in de derde zat, toen we net Latent Talent maakten. Maar ook gewoon al die jonge losse talenten. Zoals bijvoorbeeld pas toen op mijn musicalles zat iemand.
1: Ja.
0: En toen zei ze van, ik herken jou ergens van. En er was een vriendin van mij is langs geweest bij jouw radioprogramma. En zulke kleine dingetjes. Ja, weet je, Ede is niet zo groot. Ondertussen wordt de weg hier rechts afgezet. Sorry, ik kijk even naar buiten. Wordt afgeleid. Moeten de auto zo nog weg kunnen halen. Maar goed, in ieder geval, dat zijn van die kleine dingetjes die zo leuk zijn. En toch wel echt impact maken.
1: Ja, de Chaos Orchestra, als ik het goed uitspreek. De derde uitzending, geloof ik.
0: Nee, iets later wel.
1: Oké, uit Ede was dat. We hadden natuurlijk de musical gehad. En daar zat een jongen in. Daar kan ik even niet op zijn naam komen. Ernst natuurlijk. En die speelt ook in een band, de Chaos Orchestra. En die zijn dus ook langs geweest. Wat leuk om al dat Edes talent te ontmoeten. Outimom in Power, die zoveel haar talent heeft kunnen ontwikkelen.
0: Ja.
1: Samen met haar zoon.
0: En,
1: zo leuk.
0: Het is wel grappig, want als wij een gast hebben, dan vragen we altijd naar wat favoriete nummers. En de meeste aangevraagde was toch wel niet geheel onverwacht. Maar Roxy Dekker. Dus in die laatste uitzending moeten we natuurlijk even de nieuwste draaien van Roxy Dekker. Jij hebt mij met Kevin.

Ja, je hoorde K3 en Donnie met Schaduw. En ik vind het stiekem gewoon heel erg leuk om K3 te draaien. Want iedereen kent het. Het is zo'n grote vibe. En het is ook misschien wel een van de meest gedraaide artiesten bij Latent Talent. En ja, nu komt er iets wat ik zelf een beetje ongemakkelijk vind om te zeggen. Want zelfpromotie, daar ben ik dus niet echt heel erg goed in. Dat voelt altijd een beetje gek. Maar het is ook de allerlaatste uitzending van Latent Talent. Dus hoe vet is het om eigenlijk gewoon te kunnen zeggen, ik heb hier mijn eigen nummers op de radio gedraaid. Dat is toch wel een bijzonder moment. Ik denk namelijk dat elke creatieve maker wel eens te horen krijgt dat ze voor een onzeker vak kiezen. En dan kan je twee dingen doen, luisteren en toch maar voor iets zekerders gaan. Of er een nummer over schrijven. Nou, ik schreef een nummer over moment waarop je besluit meningen los te laten. En gewoon je eigen weg te volgen. Les te volgen gaat helemaal fout. Nou, gaat hartstikke goed. En ik dacht, dat nummer moet ik misschien toch maar een keer draaien. Dit is Laat Los. Van mij.

0: Het moet een keer gebeuren, hè? Even korte zelfpromotie. Dit was Laat Los van mij, van Angelina. Ja, het voelt een beetje gek om jezelf op de radio te draaien, maar naast radio maken hou ik dus ontzettend veel van zingen. En er is nog een nummer, oh, hij wou wel even komen, die ik heb gemaakt. En dat gaat eigenlijk over 18 worden. Iedereen wil wel eens weer even kind zijn. Dus dit is Als ik weer even dat kind wou zijn.
1: Als ik weer even dat
0: Kom,
1: kind
0: mag. Maak er zelf een mooie titel van.

hoorde Als ik weer even dat kind mag zijn. Ook weer gezongen door mij. Ja, en nu is het echt klaar met die zelfpromotie, want het is eigenlijk tijd voor de quiz. Maar mijn medespeelster is net even naar het toilet. Dus ja, een nummer die ik vroeger vaak zong en luisterde, is toch wel een nummer van Nick en Simon, Vallende Ster. Dus ik denk dat we die maar even gaan inzetten. Dus geniet hier nog maar even van, want dit is een prachtig nummer. Vooral op deze woensdagavond.

0: En ze is terug hoor. Ja, ik vond het wel een lekker nummertje.
1: Ja, heerlijk. Ik heb ook nog even genoten van dit nummer hoor.
0: Ja, maar het is toch echt tijd voor. Wil jij het zeggen? Oh nee, we hebben daar een jingle voor.
2: De Latent Talent Quiz.
0: Nee, dan praat ik er doorheen. Nog één keer.
2: De Latent Talent Quiz.
0: Ja, wie gaat uitdagen? Ga je mij uitdagen? Of
1: ja,
0: ga ik jou
1: dat
0: uitdagen?
1: Ga ik zeker doen. Okay.
0: Zullen we deze even op de achtergrond zetten?
1: Is wel gezellig.
0: Oh, we hebben ook nog van een ster op de achtergrond. Nou, gezellig. Ja.
1: Wat was het allereerste nummer dat werd gedraaid in Latent Talent?
0: La Festa.
1: Klopt. Welke muziekstijl stond centraal in de mini-disco-blokken?
0: Ik denk mini-disco. Zou dat kunnen?
1: Ja, mini-disco, ja. Ja, maar nou, de hokie-kokie hebben we net ook gehoord. Noem drie musicals die in Latent Talent zijn behandeld.
0: Oké, Mamma Mia, Oliver en Wicked.
1: Ja, zeker. Welke artiest of groep komt voor in de musical Mamma Mia?
0: Ik denk Queen of ABBA, daar twijfel ik een beetje.
1: Nou, dat is dan ABBA.
0: Oh, echt? Wow.
1: Welke Disney musical speelt zich af in de jungle en gaat over een jongen die wordt opgevoed door dieren?
0: Misschien is dat wat Jungle Book.
1: Ook een voorbeeld van jong talent natuurlijk.
0: Ja.
1: Welke sporten zijn er in latent talent geweest? Ik struikel over mijn woorden, joh.
0: Ach, ja, dan moet je even de tijd nemen. Hé, voetbal, even denken. Voetbal met zo'n paard, stokpaardje
1: rijden. Ja, rijden, dat vond ik echt heel bijzonder, ja.
0: Hockey is ook geweest, ja, dat is het wel een beetje.
1: Nou, wanneer is latent talent? Wat
0: volgens
1: was altijd de tijdstip?
0: Volgens mij woensdagavond van 7 tot 8.
1: Ja, het vaste uurtje. En we hadden ook luisteraars die er echt voor gingen zitten.
0: Ja.
1: Woensdagavonds om 7 uur tot 8 uur. Zo leuk is dat. Zelfs in het buitenland.
0: Ja.
1: Bedankt voor het luisteren.
0: Hey,
1: ook in het buitenland.
0: Heb ik nog een vraag voor jou?
1: Ja.
0: Hoe heet het programma waarin deze quiz wordt gehouden?
1: Latent talent natuurlijk.
0: Ha. Verrassend.
1: Welke muziekstijl wordt vaak gekenmerkt door glitter, dans en grote discoballen?
0: Ja, disco natuurlijk.
1: Ja. Hey,
0: en over muziek gesproken.
1: Mm-hmm.
0: Junior Songfestival is heel vaak voorbijgekomen bij Latent Talent.
1: Ja.
0: En dan is er één nummer waar wij zelf wel hele leuke herinneringen aan hebben. Zullen we die maar gewoon draaien? En dan gaan we niks zeggen.
1: Dat was een verklapje
0: uit de sluier. Nieuw woord. Verklapje uit de sluier.

0: Waar?
1: Nou, dat kan niet anders. Dat was Dolfje Weerwolfje van VOF de Kunst. En dan is het ook nog even tijd om iets belangrijks te zeggen. Een dankjewel.
2: Misschien is dit niet zo'n passelijk muziekje op de achtergrond.
1: Nee. En dankjewel aan iedereen die heeft meegewerkt aan Latent Talent. De technici, Peter en Marcel. Achter de schermen dat alles goed mocht klinken dankzij hun hulp. Zonder technici hadden we nooit een programma kunnen maken.
2: Nee, het natuurlijk ook een vertrouwen in mij om het uiteindelijk helemaal over te mogen nemen. De techniek, maar ook de hele presentatie. Harry, waar het voor mij met een snuffelstage begon als 14-jarig meisje. En dat het allemaal zo gelopen is. En natuurlijk Peter en Marcel voor de techniek. En natuurlijk Martin, niet te vergeten, die ons aannam. Waar het allemaal mee begon, en dat is niet niets. Er staat een kind voor je en dan moet je maar geloven dat er iets van gemaakt wordt. Helaas hebben we 3 maanden geleden afscheid van hem moeten nemen. Maar de dankbaarheid en herinnering zal natuurlijk altijd blijven. Want zonder jullie bestond dit programma gewoon niet. En natuurlijk alle kids, talenten en gasten die ervoor zorgden dat het talent in Latent Talent bestond. 1 woord om Latent Talent te beschrijven?
1: Talent.
2: Ja, dat zou ik ook zeggen. Hey, wat ga jij het meest missen?
1: Het spreekbeurtgevoel, dat moet ik even uitleggen. Iedere uitzending is als een spreekbeurt. Je bereidt het voor, je maakt er iets van. Iedere uitzending is wat anders. En je wil wat presenteren en neerzetten. Dat is voor mij het spreekbeurtgevoel en dat ga ik missen.
2: Ja, dat snap ik. Het voelt
1: wat
2: ook wel
1: is jouw favoriete uitzending trouens?
2: Ja, dat heb ik denk ik al 100 keer gezegd, deze uitzending. Maar toch wel met Larissa en Emma Luca. Maar ja, eigenlijk kan je ook helemaal geen favoriete uitzending hebben. Want nu noem je automatisch bekende mensen. Maar al die kinderen die langs zijn gekomen, die hier zo verlegen binnenkwamen. En dan zo, ja, sprankelend over hun talent vertellen. Dat is toch wel heel erg mooi. En dat daar hoeft geen favoriet voor te zijn. Dat is gewoon allemaal net zo tof.
1: Ja, nou dat vind ik ook. Elke uitzending was uniek. En we onthouden ze allemaal. We hebben ze ook allemaal opgeslagen.
2: Ja.
1: Als jij 1 moment mocht bewaren, welke wordt het?
2: Ja, och jee. Ik kan echt niet 1 moment noemen die ik wil bewaren. Gewoon alles. En ik vond de afgelopen uitzending, de laatste live uitzending, ook heel erg mooi. Dat Harry, Peter, Marcel, Joshua en Mike de moeite namen om toch nog even langs te komen.
1: Ja, hele leuke verrassing.
2: En hele mooie woorden natuurlijk. Dus dat daar is geen moment aan te binden. Maar gewoon alles wat Latent Talent in zich heeft.
1: We komen ook graag weer een keertje terug.
2: Tuurlijk.
1: Of misschien wel langer. Ja, maakt mij niet uit.
2: Ik ga een hele mooie nieuwe uitdaging aan. Mijn nieuwe zender. Dus een stapje omhoog. Het is eigenlijk een soort trap het leven. Je klimt en je blijft niet staan aan het begin. Want als je altijd aan het begin blijft staan, dan kom je nooit verder. Dus dat ik verwacht er heel veel moois van. En we gaan zien waar dat uiteindelijk eindigt. Maar ik zat te denken, als ik nog maar 1 uitzending mag maken, midden in de zomer, wat moet ik dan draaien? Een banger, een herinnering en iets wat je helemaal meeneemt? Deze! Mama, jij vond het ook leuk, hè, dat ik deze wilde draaien.
1: Nou, ik dacht iets anders.
2: Zet de microfoon even uit.

0: Ja. Als ik ergens stapelgek op ben, is het wel de radio. Ook op jou hoor.
1: Op mij bedoel je dat?
0: Ik zou er even over nadenken. Ja, het einde van de uitzending nadert. Dikkie Dek zingt onder andere Als de klok luidt, Het tijd is, ik zing voor de laatste keer. En dat voelt eigenlijk precies als dit moment. Het is het einde van Latent Talent, maar ook een nieuw begin. Want er komt voor mij een mooi nieuw avontuur aan. Een nieuwe zender, een nieuw programma. Alles daarover zie je op mijn Instagram, angelina.vanhenuk. En inmiddels zit ik na de zomer in mijn laatste jaar van de opleiding Media Redactie. Dus ik sta nog steeds gewoon aan het begin. Want zolang het einde niet... Wacht. Dit is een mooie zin. Zolang het einde niet in zicht is, blijf je daar staan. Of zolang het... Wat zeg ik altijd? Zolang het... zolang je nog niet bij het einde wedstrijd nog aan het begin of zo. Nou, in ieder geval zoiets. En de nummer van Dikkie Dex past daar echt perfect bij. Treur niet.

0: En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Ja, dit is wel een heel mooi nummer. En de show gaat gewoon door. Zingt hij zelf ook. Ja, dit was de laatste keer dat ik de microfoon mocht aanzetten. De laatste keer dat we nummers hadden ingestart. De laatste keer dat we een begintune hebben gedaan. En laten we dan nog één keer de jingle laten horen. Want je luistert nog steeds naar...
2: Dit is Latent Talent.
1: Zo is het. En het is en blijft gewoon Latent Talent. De show is bijna voorbij. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het talent voorbij is. Dat de muziek voorbij is. Want dat loopt gewoon door. Na het NOS nieuws van 8 uur hoor je Appassionata. Die gaat gewoon lekker door. Wij gaan iets anders heel erg moois doen. Wil jij nog wat zeggen?
3: Ik wil alle luisteraars bedanken, alle makers bedanken, iedereen bedanken die ons geholpen heeft om het tot een succes te maken. Ik heb er enorm van genoten en ik hoop ooit weer bij deze omroep terug te komen.
1: Misschien als je met pensioen bent, dan hoor je tot de gemiddelde radioleeftijd, hè?
3: Nee, ja, grapje, nou grapje, ja, grapje. Een jong, fris talent is natuurlijk altijd
1: zo
3: leuk.
1: Is dat.
2: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
5: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
4: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
6: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
4: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dit zijn de Appassionata zomerspecials. De long versions. Met vanavond aandacht voor...
1: De muzieksoort die zich perfect leent voor lange, uitgesponnen muziekstukken. De progrock. En we beginnen met King Crimson. Hier is 21st Century Schizoid Man.

0: Ja, het kortste nummer van vanavond duurde 7 minuten en 23 seconden. Welkom lieve luisteraars bij Appassionata, jaargang 5, aflevering 225, als het goed is. En ik zeg als het goed is, want we nemen deze uitzendingen van de maand juli, de long versions zomerspecials, we nemen ze van tevoren op. En vanavond en vanmiddag moet ik zeggen, vanmorgen is het zelfs nog, is mijn technicus van dienst Peter. Peter, welkom.
1: Hey, goedemorgen, goedenavond.
0: Ja, het is maar net hoe je het bekijkt.
1: Live, goedenavond.
0: Ja. De komende 5 weken, lieve luisteraars, in de Appassionata zomerspecials staan we per genre stil bij de nummers die normaliter te lang zijn voor de radio. Ik had nog zoveel suggesties voor lange nummers dat ik besloot ze via de zomerspecials maar eens helemaal uit mijn systeem te halen. En gelijk in de eerste aflevering van vanavond heb ik gelijk een record. Namelijk, we gaan maar 6 nummers in 2 uur tijd draaien. En toch komen we chronisch tijdtekort. Dus daarom gelijk door met een van die vele prokstukken die in 2 helften verdeeld is. Het gebeurde in de jaren 70 veel. Deel 1 stond op kant A van de LP, deel 2 op kant B. Nou, in dit geval, voor het nummer wat nu komt, koos ik voor deel 1. Hier is Jethro Tull met Thick as a Brick.

0: Jethro Tull, Thick as a Brick, part 1. En als je de plaat omdraaide, hoorde je part 2. Bam, hij kwam nog even terug. Ik ben vergeten te zeggen aan het begin, maar ik hoop dat u deze uitzendingen ergens in de tuin of thuis lekker met een koptelefoon luistert. Want daar zijn het wel de nummers voor. Lieve luisteraars, ja, we gaan dus alweer naar het laatste nummer van het eerste uur. Want zo snel gaat dat vanavond. We gaan naar een nummer wat ik denk dat iedereen wel kent. Een bepaalde generatie zal dit nummer kennen, omdat het de spooky soundtrack was van de film The Exorcist. Ik denk een nog veel grotere generatie, die kent het als de muziek die speelde bij Bassie en Adriaan als het heel erg spannend
1: werd. Allemaal magisch.
0: Allemaal magisch. En dan heb je natuurlijk nog de generatie die het vooral kent van Latent Talent. Ja. Want die gebruiken namelijk het nummer ook. Ik heb het over Mike Oldfield's Tubular Bells. Ja, lieve luisteraars, straks in het tweede uur hebben we nog 3 hele epische prog-rock nummers voor jullie klaarstaan. Dus het advies is absoluut, blijf sowieso luisteren naar onze specials, onze zomerspecials vol prachtige lange nummers die je nooit in zijn geheel op de radio hoort. Maar voor nu geldt, zet even die koptelefoon op en afhankelijk van welke generatie je hebt, zie die priester met zijn

0: briefcase in de mist.
1: Volgespuugd worden.
0: Ja, nou nee, dat nog niet. Dat maar nog vooral niet, nee, in die beginscène loopt hij naar dat huis toe. En weet je nog niet wat er gaat gebeuren. Maar de muziek geeft je gelijk al aan. Hier gaat iets gebeuren wat niet helemaal in de haak is. Of stel je voor, die clown en die acrobaat. Die beginnen...
1: Met de Spanje of Frankrijk promotie of ja. Griekenland.
0: En die er vervolgens een waanzinnig avontuur tegemoet gaan. Of ja, als je van die andere generatie bent... Dan volgt nu de quiz volgens mij van Latent Talent.
1: Ja, dat was een soort quiz. En meerdere vragen, stellingen en dergelijke. En dan daar antwoorden op.
0: Ja.
1: En dan hoor je ook dit muziekje.
0: Ja. Hier is Mike Oldfield, het eerste deel van Tubular Bells. Geniet ervan.
2: Oeh, Harry. Die is wel heel erg lang.

0: van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
2: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
1: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
3: Now that the game has started. Ah! Oh my god! We just scored! Oh my god! Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
1: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Van het album Fragile uit 1971, Yes, met Roundabout, de volledige 8 minuten en 36 seconden. En Yes heeft natuurlijk veel langere nummers in het repertoire, maar vanavond koos ik voor deze. Welkom bij het tweede propvolle uur van deze eerste Long Versions zomerspecial. En wie denkt, lieve luisteraars, dat het alleen oude groepen uit het verleden, uit de 70s en de 60s en die lange progrock maakten, dan zit je ernaast. Ook vandaag de dag zijn er nog bands die waanzinnige en mooie epossen maken. Luister maar eens naar het volgende nummer uit 2004. Hier is IQ met Harvest of Souls.

0: ze een beetje into deze muziekband, een beetje into progressieve rock, dan wil ik heel graag de band IQ heel, heel erg warm bij u aanbevelen. Dit komt van wat ik persoonlijk hun beste album ooit vind. Daar zijn de meningen wat over verdeeld, maar dat is mijn mening. Dark Matter uit 2004, het majestueuze. Dat is het woord wat we hierbij moeten gebruiken. Harvest of Souls. Peter, ik wil jou bedanken voor alle vier de handelingen die jij hebt moeten verrichten voor deze uitzending.
1: Het was hard werken.
0: Hard werken, hè? Ja. En we hebben ook lekker bij kunnen praten ook weer.
1: Dat ook weer.
0: Lieve luisteraars, volgende week dan hebben we weer een Long Versions zomerspecial. En die staat in het teken van de elektronische muziek. Daar gaan we over. Ik denk dat wij die weer samen gaan doen. Want
1: dat zou ik heel fijn vinden.
0: Dat is jouw dingetje.
1: Dat is wel mijn genre. Ja.
0: Waar hebben we het dan over, lieve luisteraars? Dan hebben we het over Vangelis, Jean-Michel Jarre, Kraftwerk, dat soort bands. En we gaan weer een record breken. Dus luister volgende week absoluut weer. Tot volgende week. Dus tot die tijd zeg ik, zoals altijd, pas op jezelf, pas op elkaar. We gaan eruit met een werkelijke mastodont van een proggroep. Een echte progdinosaurus, zoals dat zo mooi heet.
1: En de beste in de business.
0: Eigenlijk wel een
1: geen
0: beetje.
1: Geen twijfel voor mij.
0: Als je het hebt over lange nummers maken. Dit is een band met niets dan lang, langer en langste nummers op hun naam. Ik heb het over Pink Floyd. 1971 brachten ze hun album Metal uit. En daar, je hoort hem al tikken op de achtergrond of piepen op de achtergrond, stond het werkelijk fenomenale Echoes. Laat je meevoeren op een reis boven, onder water. Overal kom je terecht als je een beetje goed mee beleeft met de muziek.
1: Laat je onderdompelen. Dit is een soort onderzeeër geluid, niet?
0: Ja, precies. Geniet van Pink Floyd met Echoes. Tot volgende week.
2: Harry, die is wel heel erg lang.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
1: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
3: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
1: Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
4: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Weterloo.

van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en soms ook iets minder bekend door elkaar. U gaat het komende uur dat allemaal horen. Nou, als we de berichten van het KNMI mogen geloven, dan wordt de zomer deze week iets minder extreem als de afgelopen. Ik weet niet hoe u hem ervaren heeft, maar laten we het maar bij betreft maar gaan vergeten afgelopen week met al die bloedhitte en zweten, nog eens zweten. Dat is nou net niks voor mij. Maar toch, ja, we kunnen wel genieten van de zomer. En in 1966 deed Billy Sheward het ook met de Gershwin compositie Summertime. Door velen vertolkt, maar dus ook door hem. En ook in Nederland een hit.

Onze eigen Sandy Coast uit Voorburg met Just a Friend. Dit programma draait muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Dus gaan we nu naar 1961. De Allisons, ook in Nederland een hit met Are You Sure?

september 2009 werd het Muziekmuseum voor het eerst uitgezonden. Dit jaar bestaat het programma dus 17 jaar. Al sinds 2010 is er de gewoonte om van september een themamaand te maken. Afgelopen jaren kwamen onder andere langs de thema's het weer, 45 toerensingles, steden, Nederlandstalig, maar ook uren waarin uitsluitend één band of schrijvers werden gedraaid, zoals Lennon en McCartney covers, The Birds, Sandy Coast, enzovoort, enzovoort. Dit jaar wil ik het wat anders doen. Dit jaar mag u als luisteraar van het Muziekmuseum meebeslissen. Heeft u een thema of groep waarvan u vindt dat u aan bod moet komen? Stuur een mail aan wijdraaien@gmail.com en laat weten wat u leuk zou vinden. Houd er wel rekening mee. De muziek moet passen in het format van dit programma. Dus van 1960 tot 1975. Stuur uw idee dus op naar wijdraaien@gmail.com. Alvast bedankt.

Prachtige geluid van Jeff Beck, Hi Ho Silver Lining. We zijn aangekomen bij de rubriek Onbekend van Bekend. En dat is een bekende groep uit Nederland. De Shoes uit Zoeterwoude maakte in de periode 1966-1974 15 top 40 noteringen, waaronder Na Na Na en Osaka de grootste hits vertegenwoordigden. Het minder bekende werk van deze band bestamt al uit 1963. Ze maakte eerst een Duitsstalige single en daarna een Engelstalige single en onder de naam The White Shoes. Dit is die Engelstalige single, Bye Bye Baby.

trein kan niet uitwijken. Niet naar rechts, niet naar links, hij kan alleen rechtuit. Een trein kan u dus niet ontwijken. De gevolgen vallen altijd in uw nadeel uit.

40 voorloper van de groothit We Were All Wounded at Wounded Knee. Redbone met Fado. Ja, je zou wat anders denken, maar het is toch F-A-I-S spatie Do. Grotere hits kwamen wat later, maar in 1974 had Dionne Warwick al een aardige notering samen met de Detroit Spinners, Then Came You.

De Fab Four met Help. De Beatles uiteraard, nog maar even voor de volledigheid. De Seekers, niet te verwarren met de New Seekers, hadden 3 hits in Nederland. En allemaal in 1965. Dit was de eerste. I'll Never Find Another You.

in één keer op de plaat gezet naar verluid. I'll Never Find Another You van The Seekers. En dan zijn we toe aan de jingle van de week. Een zomerse jingle. We gaan eerst maar eens naar die jingle.

Your Sunny Sound, een van de bekendste Radio Veronica jingles in de tijd dat ze op zee waren. En dan ook nog tot oktober 72, want daarna moest 192 eraf en werd het 538. Maar even over deze jingle, die heeft een bijzondere wordingsgeschiedenis. De band Unit Gloria, het heette eerst nog Gloria, had een prachtige hit met The Last 7 Days. En daarna nog een wat aantal kleinere hits. En in begin jaren 70 wilden ze een beetje af van de religieuze thema's in de muziek en zochten ze contact met Ad Bouwman, een technicus bij Radio Veronica met zeer veel verstand van geluid. Ad was de repertoire van de band al een beetje bekend. Een van de dingen die hij tegen de mannen zei van, joh, jullie hebben een plaatje opgenomen, een mooie single, Wild Bird. Alleen, ja, die drumsolo die erin zit, die vind ik zo verrekte slecht opgenomen. Dat zouden we eigenlijk eens opnieuw moeten doen. Nou, dan konden ze natuurlijk niet meer het plaatje opnieuw opbrengen. Maar wat deden ze? Ze maakten er dus de jingle mee die u zojuist hoorde. Hoe die nou werkelijk verder klinkt, die drumsolo, dat hoor je straks. Eerst nog even de versie die Ad Bouwman ervan gemaakt heeft, draai ik nog even apart. En straks in Wild Bird gaat u horen hoe het in de plaat zelf zat. Wild Bird.

Het Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum, het beluisteren waard.

0: Zeer terecht applaus voor Crosby, Stills, Nash en Young. En met name die laatste als zanger tijdens de 1974 live tour. Dat was Old Man.
1: Augustus 1974 bleek Stephanie de Sykes met een vrolijk plaatje toch steken in de tip bananen. Born with a smile on my face.

De Barbier van Sevilla, dat was een opera geschreven door Rossini en uitgevoerd deze keer door, ja, ga er even voor zitten, G. Mon Amour, BZN, in 1974. En stond op een LP, Veronica presenteert 14 vakantiefavorieten van Negram. Die LP die kreeg ik, als ik me niet vergis, voor een verjaardag. En zo kon het dus wezen dat ik hem draaide in de rubriek uit de oude platenbak van uw presentator. Volgende plaat is een nummer wat je ook vooral misschien wel kent van de Bee Gees, maar ook uitgevoerd door Nina Simone, To Love Somebody.

I Shall Sing, Art Garfunkel, een single die hij uitbracht, die niet verder kwam dan de tipparade in februari 1974. En wel een heel mooi nummer ook om te horen op de koptelefoon, want je hoort de langzaam de muziek opbouwen. Eerst de trommel en daarna de saxofoon enzovoort enzovoort. En zo zijn we alweer bijna aan het einde van dit programma aangeland. We gaan zo nog één plaat draaien. Allereerst nog even, wilt u reageren op dit programma? Stuurt u dan een mail aan wijdraaien@gmail.com. Ook met uw ideeën voor de september speciale uitzendingen. wijdraaien@gmail.com. We gaan eruit met een plaat van de band die men de band noemt. En de titel van deze mooie plaat, u kent hem vast, The Wait. Graag tot de volgende week en bedankt voor het luisteren.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Ketikoti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was zij er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: u hoorde Air Jazz Quartet van het album Jazz Tribute to Deep Purple, het nummer Strange Kind of Woman, bijna onherkenbaar in deze versie. Welkom lieve luisteraars bij Jazz Spectrum. Technicus van dienst vanavond is Peter Hovenstad. En u hoort het al op de achtergrond, Peter is precies vandaag jarig, 57 geworden.
1: 57, ja hoor.
0: Ja, Peter, namens het hele team van Jazz Spectrum, maar ook die van Appassionata, van harte gefeliciteerd. En vaste luisteraars horen het, u heeft vanavond een gastpresentator. Mijn naam is Harry Hendriksen, eigenlijk presentator van het programma Appassionata op de woensdagavond. Maar vanavond uw gastheer bij Jazz Spectrum. En dat is weer omdat Frits Verhoef herstellende is van een standaard operatie. Beterschap en een voorspoedig herstel gewenst voor jou, Frits. En ook in de lappenmand ligt Bea Koopsen. Zij is ook geopereerd en haar wensen we ook een heel voorspoedig herstel toe. De laatste keer, lieve luisteraars, voor mij bij Jazz Spectrum was met de New Orleans samenwerking met Bea Koops. Een kleine herinnering daaraan. Van haar gloednieuwe album Brass is hier trompetiste Berea Skonberg met New Orleans Bump.

Jeff Goldblum and the Mildred Snitzer Orchestra and Cynthia Erivo, If I Only Had a Brain. Acteur Jeff Goldblum, bekend van klassiekers als The Fly, Jurassic Park en Wicked, is een echte jazzliefhebber. Op zijn onlangs verschenen album Night Blooms werkt hij samen met zangeres Cynthia Erivo, die de rol van de groene heks Elphaba speelde in de laatste Wicked films. En dat je dan uitkomt bij een nummer uit de klassieke Wizard of Oz film, If I Only Had a Brain, is dan meer dan logisch. We gaan naar de voormalig nachtburgemeester van Rotterdam, Jules Dilder. In 2018 nam hij samen met Boris van der Lek het album Jazz op. En daar stond dit prachtige nummer op. Hier is Gospel Chops.

Flea en Nick Cave, Wichita Lineman. Bassist Flea kennen we van de Red Hot Chili Peppers. Vorig jaar maakte hij een jazzalbum ter ere van zijn moeder, waarop deze cover van een Glen Campbell hit, Wichita Lineman. En samen met het onmiskenbare stemgeluid van Nick Cave wordt het een prachtversie. Lieve luisteraars, we gaan naar een paar klassiekers op jazzgebied. Althans, dat denk ik. Hier is Ray Charles met Georgia on My Mind.

En onvergetelijk was het zeker dit duet van Natalie Cole met haar destijds al overleden vader uit 1991, Unforgettable. Lieve luisteraars, we gaan weer terug naar jazz uit Nederland. Laura Fiji, die leerden we kennen als de sensuele zangeres van het damespoptrio Centerfold. Maar haar hart lag bij de jazz. Dus vanaf 1991 vaart ze haar eigen koers met hele mooie jazzalbums. Waaronder het uit 2016 afstammende Jazz Love. U hoort Laura Fiji met If I Ain't Got You.

Van het album Sophronia uit 2008 hoorde u Liam Biko met I Put a Spell on You. De Duitse jazzzangeres Liam Biko geeft haar draai aan deze classic, die het meeste bekendheid verwierf in de versie van blueszanger Screamin' Jay Hawkins. Maar ook als jazznummer blijft het absoluut overeind en klinkt het fantastisch. En, lieve luisteraars, het opent de weg naar het slotakkoord van vanavond, waarbij ik wat persoonlijke favorieten van mij aan bod wil laten komen. Om te beginnen is hier Sammy Davis Jr. met That Old Black Magic.

0: u hoorde Nina Simone met Mr. Bojangles. Nummer wat natuurlijk eigenlijk vooral bekend is in de versie van Sammy Davis Jr. die u daarvoor hoorde. Ja, en Nina Simone mogen we ook wel best wel een klein beetje van ons noemen, omdat ze ooit in Nijmegen gewoond heeft voor een tijdje. Zowel Sammy Davis Jr. als Nina Simone kenden allebei een roerig bestaan als artiest en als mens, waarbij racisme, verslavingen, faillissementen en kanker hun beider leven tekenden. Maar allebei lieten ze desondanks een onnavolgbaar gepassioneerd oeuvre na. Lieve luisteraars, de komende 2 maanden hoort u herhalingen van Jazz Spectrum. En op 1 september zal Frits, ongetwijfeld weer helemaal hersteld, het Jazzbal op één vallei weer openen. En dan is hopelijk ook Bea Koops weer letterlijk en figuurlijk op de been. Ik dank de vaste presentatoren voor het vertrouwen om een keer de honneurs te mogen waarnemen. Peter, ik zeg bedankt voor de techniek vanavond.
1: Yes, ik ben blij dat ik deze manier mijn 58ste levensjaar inga.
0: Ja.
1: Lekkere jazz. En ook wat aangrenzende jazz, maar er zat blues tussen.
0: Ja, nou precies. En kijk, dat was verdiend, want jij bent jarig. Dus yeah. Neem straks nog lekker in een drankje van ons en geniet nog even van je verjaardag.
1: Ga ik doen.
0: Lieve luisteraars, we gaan eruit met de dochter van Nina Simone. Lisa Simone. En ik realiseerde me toen ik dit nummer aansluitend op Nina Simone wilde draaien dat het misschien geen 100% jazz is, maar het is absoluut wel een kind van haar moeder met net zo'n fenomenale stem. En het nummer is een van mijn absolute lievelingsnummers. Het is Right Now. Het komt van het album In Need of Love uit 2019. En ja, ik denk dat is een mooie manier om de vakantie in te gaan luiden. Want Peter en ik gaan namelijk ook van onze vakantie genieten zometeen. Omdat we een tijdje lang geen radio hoeven te maken.
1: Oh, maar we hebben wel de extra long versions van de Appassionata de komende 5 weken.
0: Dat klopt. Dus we gaan ook op woensdag zeker nog gewoon luisteren naar de radio van Eén Vallei. Maar voor nu zeg ik Peter en ik.
1: Ik ga de bel laten luiden.
0: We gaan van onze vakantie genieten en dat doen we wel right now.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek.

0: is één Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK-voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.